0: Goeienacht. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn twee vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q.

0: Limburg nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

Goedemorgen. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indring als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de grote oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, een zwaar ongeluk bij Uden in Brabant. Op de A50 is een auto over de kop geslagen en in een sloot beland. Twee minderjarige meisjes zijn daarbij gewond geraakt. In totaal zaten er 7 mensen in de auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Er kwam nog een brand gisteravond in dat gebouw. 8 huizen zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. Er is onder meer rook- en waterschade. Bij de brand raakte niemand gewond. Dan naar Amerika. Het was onrustig bij de golfclub van de Amerikaanse president Trump. Daar zijn boven de golfbaan 2 vliegtuigen onderschept. Ze vlogen daar, terwijl dat niet mocht. Trump was namelijk zelf op de golfbaan. De 2 vliegtuigen zijn door de straaljagers begeleid tot ze weer weg waren. En ze is ontzettend blij, Demi Vollering. Gisteren won ze de Tour de France Femme. Bijzonder, zegt ze bij de NOS.
1: Dit was echt heel mooi. Ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Het is de 2e keer dat Vollering de Tour de France wint. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op wat regen. Het wordt maximaal 28 graden.
2: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
2: Goedemorgen, een huurhuis vinden in de vrije sector. Dat is in kleinere steden bijna niet meer te doen, meldt FD. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen. Doen ze doordat hun hogere belastingen steeds minder voordelig is een huis te verhuren. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Kwam door een brand. 8 huizen in dat gebouw zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. Er is onder meer rook- en waterschade. Bij de brand raakte niemand gewond. In Egypte is een zwaar ongeluk gebeurd in de grootste goudmijn van het land. Een deel van een tunnel stortte in, 1 persoon is overleden en 5 mensen zijn gewond geraakt. Hoe die tunnel kon instorten is nog onbekend. Er wordt voorlopig even niet meer in de mijn gewerkt. En tennis, het was nacht om snel te vergeten voor Boties van de Zandschulp en Tellen Griekspoor. Allebei zijn ze uitgeschakeld op een groot toernooi in Canada. Van de Zandschulp verloor van een Tsjech, Griekspoor van een Spanjaard. Hij baalt, zegt hij bij Ziggo.
3: Een hele slechte dag vanuit mijn kant. Op alle vlakken, denk ik. Tegenstander met veel vertrouwen aan de andere kant, die daarin weinig fout kan doen. Geen moment in deze wedstrijd gezeten. Ook mezelf er niet in kunnen spelen. Dus ja, denk heel snel vergeten deze.
2: Van de Zandschulp en Griekspoor zorgen tijdens het toernooi allebei voor een stunt. Ze versloegen onder meer wereldtoppers als Medvedev en Zverev. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. Het wordt maximaal 28 graden.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
5: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: It doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
1: Maandagochtend.
2: Goedemorgen.
1: Q-Music Limburg meldt zich voor deze prachtige mooie 10 augustus 2026 vandaag. Vrijwel helder in de provincie. Temperatuur 8, 29 graden een beetje. Zo, er staat geen wind. Regen gaat vandaag ook niet gebeuren.
3: Daniel, maak je wakker.
1: Maar verder wordt het een mooie dag, want het is een nieuwe start van de werkweek. Verder einde vakantie. Ik heb van het weekend mensen gesproken die zeiden... 3 weken, helemaal niks gedaan. En nu moet ik weer gewoon aan de slag. Nou...
3: Smilders.
1: Ik zal me de hele dag niks over doen. Weet je, wordt op een gegeven moment ook saai, hè? Dus de economie moet wel doordraaien, beste mensen. 3 weken vakantie is leuk, maar daarna weer hoppakee. Ja, de bak, werken. Zul je, terwijl je als je op school zit nog even lekker vakantie hebt. Dat is dan wel weer het voordeel. Nieuws van vandaag, en over vakantie gesproken is dat. Als je leeftijd boven de, nou wat zal dat zijn? Ik denk 40, 45 is of zo. Dan ben je misschien wel eens op vakantie geweest naar Renesse. Ah, de herinneringen aan Renesse op vakantie. De ultieme vakantiebestemming. Tenminste, vroeger, want het is nu wel anders. Er is nog 1 feestcafé in Renesse. En na deze zomer sluit ook deze tent de deuren. Reden hiervoor is dat de jongeren tegenwoordig andere prioriteiten hebben gekregen. Die gaan niet meer stappen. Nee, die gaan andere dingen doen. Geen idee wat. Zo jong ben ik niet meer. Maar... En niet meer stappen voor veel te veel geld. Een biertje betalen in de kroeg ergens. Op de plaats van het café komt na deze zomer een hotel. Nou, ik heb wel eens ooit een eigenaar gesproken van zo'n zaak. Dat is ook alweer, misschien alweer 20 jaar geleden. En die zei, nou, ik heb precies wat er aan de hand is. Hij zei, oké, niet dat het klinkt als oude opa, maar het is gewoon even de geschiedenis. Vroeger, ja, had de jeugd minder geld. En ze konden alleen maar een weekje naar Renesse. Tegenwoordig vliegen ze gewoon de hele wereld over. Dus waarom zou je nog naar Renesse gaan? Heeft wel een punt. Alles draait om het weer ook, hè. Weet je, het moet gewoon lekker weer zijn. Dat is het belangrijkste. En tot dit jaar had je geen garantie dat het lekker weer zou worden in Nederland. Dat het zomaar kunnen zijn dat het 3 weken zou regenen. Nou, dat kunnen we ons ook niet meer voorstellen dat het ooit in het verleden ooit is gebeurd. Hè? Met het hele zomer regen. En nee, we zitten nu aan de andere kant. Dus eigenlijk kunnen we allemaal weer massaal gewoon lekker naar Renesse. Dat is lekker makkelijk, lekker dichtbij. Kost allemaal niet zoveel. Net zoveel als dat je naar Alicante vliegt of zo. Zometeen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Ook al deze maandagochtend. Het volgende onder andere. Man gewond bij steekpartij. Bestelbus verwoest door brand. En stroomstoring treft honderden huishoudens. Hoe, wat, waar, meneer in details. Zometeen.

0: Californication.
1: Come check this.
0: Op Q Music Limburg, waar je zo Miles Smith hoort samen met Nahorn. Dat was Drive Safe en ook Little John Ludacris onderweg. Na het nieuws van afgelopen uur en het weekend, dit is de Q-update. In Heerlen is gisteren een bestelbus volledig verwoest door een brand. De brandweer van Brunsum was snel te plaatsen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig al volledig in vlammen stond. Er is geen informatie over de oorzaak van de brand. Gisteren hebben op het piekmoment zo'n 17.000 huishoudens in de omgeving van Venlo, Bezel, Belfeld, Stijl en Tegelen zonder stroom gezeten door een storing, meldt Enexis. De bewoners die moesten improviseren om de avond door te komen, en waardoor de storing was ontstaan, dat is niet bekend. En een 37-jarige man is gisternacht gewond geraakt bij een steekpartij in Schinveld. Rond 2:30 gebeurde dat. Slachtoffer was aanspreekbaar, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in de omgeving nog naar verdachten gezocht, maar er zijn geen aanhoudingen verricht. En tot zover de Q-update.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF, tegen kanker voor het leven.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis.
19: Mediamarkt. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
24: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
23: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
25: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
26: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland...

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een huurhuis vinden in de vrije sector, dat is in kleinere steden bijna niet meer te doen, meldt FD. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen. Doen ze doordat hun hogere belastingen steeds minder voordelig is een huis te verhuren. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Kwam door een brand. 8 huizen in dat gebouw zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. Er is onder meer rook- en waterschade. Bij de brand raakte niemand gewond. In Egypte is een zwaar ongeluk gebeurd in de grootste goudmijn van het land. Een deel van een tunnel stortte in, 1 persoon is overleden en 5 mensen zijn gewond geraakt. Hoe die tunnel kon instorten is nog onbekend. Er wordt voorlopig even niet meer in de mijn gewerkt. En tennis, het was nacht om snel te vergeten voor Boties van de Zandschulp en Tellen Griekspoor. Allebei zijn ze uitgeschakeld op een groot toernooi in Canada. Van de Zandschulp verloor van een Tsjech, Griekspoor van een Spanjaard. Hij baalt, zegt hij bij Ziggo.
2: Een hele slechte dag vanuit mijn kant. Op alle vlakken, denk ik. Tegenstander met veel vertrouwen aan de andere kant, die daarin weinig fout kan doen. Geen moment in deze wedstrijd gezeten. Ook mezelf er niet in kunnen spelen. Dus ja, denk heel snel vergeten deze.
1: Van de Zandschulp en Griekspoor zorgen tijdens het toernooi allebei voor een stunt. Ze versloegen onder meer wereldtoppers als Medvedev en Zverev. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. Het wordt maximaal 28 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Lawrence. Kon je denken, hoe lang is het ook alweer geleden? Het was 2019.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Echt, en met gedachten is het 3 jaar geleden dat we hebben gewonnen, maar het is inmiddels alweer 7 jaar geleden. Jorden Duncan met Arcade bij Q Music Limburg. Goedemorgen, het is 8:10. De mooie dag in het vooruitzicht.
1: Daniel Smulders.
0: Tenminste, als je van warmte houdt. Vandaag is het vrijwel helder in de provincie. Maximumtemperatuur 29 graden. Er staat geen wind. En als je denkt, ach, als dat het enige is, dan kom ik echt wel de week door. Nou, mooi nieuws voor je. Vanaf woensdag stijgt de temperatuur opnieuw. Lokaal 30 tot 35 graden. Donderdag dan wel vrijdag. De 5e regionale hittegolf van de zomer. 5e. Bereid je voor op extreme warmte, zorg voor voldoende verkoeling. Gisteren had ik een gesprek met iemand en dan kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat als het dadelijk 22 graden is, dat we het koud vinden. Het wordt een winter, het wordt echt een winterform hel. Want als het regent en het wordt op een gegeven moment 8 graden, dat trekken wij niet meer. We zijn al die weken gewend, deze warme temperatuur. Het wordt echt een aanslag op ons lichaam, gegarandeerd. Op dit moment temperatuur in Meersen. Goedemorgen.
2: Daniel.
0: Goedemorgen, temperatuur is nu... het valt eigenlijk wel mee, moet ik zeggen. Ik dacht dat het meer was. 20 graden. En er is een flitser gezien op de A2. Als je rijdt van Echt naar Maastricht bij 233.5. En op de A79 rij je van de Heerlen naar Maastricht bij hectometerpaal 100. Dat is niet waar, bij 14,4. We zeggen 114, maar dat kan niet daar. Q-update komt er ook zo meteen aan. Wou je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere zo meteen... In de update het volgende, namelijk stroomstoring treft duizenden huishoudens in de provincie. Recorddeelname van de wandelvierdaagse. En massale brandweeractie bij bosbrand in Kesselmeer zo. In de Q-update na Bruno.
3: Q-update.

0: allereerste dag na het werk. Je weet...
1: I don't know who else needs to hear this, but... You can't have a bad day at work if you don't go.
0: Nieuwe muziek komt eraan van Kygo. Take Me Back, zo direct naar Max McNown. En dit is het nieuws van afgelopen weekend, Q-Update. Gisteren hebben op het piekmoment zo'n 17.000 huishoudens... in de omgeving van Venlo, Bezel, Belfeld, Stijl en Tegelen... zonder stroom gezeten door een storing, meldt netbeheerder Enexis. De bewoners moesten improviseren om de avond door te komen... en waardoor de storing was ontstaan, is allemaal niet bekend. En gisteren hebben 8300 wandelaars de Heuveland Wandelvierdaagse afgesloten. Het resulteerde in een recordaantal van 30.000 overnachtingen in de regio. Het evenement heeft niet alleen de lokale economie een boost gegeven... maar ook de populariteit van de wandelroutes in het Heuveland vergroot. En een bosbrand ter hoogte van de Houterpeelweg in Kessel... heeft ervoor gezorgd dat de brandweer massaal is ingezet dit weekend. De brandweer zette 4 tankauto-spuiten in... en kreeg ondersteuning van brandweerkorps uit Panningen en Heidhuizen. De situatie vereiste grote inzet om de brand onder controle te krijgen. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En je krijgt veel muziek, hè? Becky G onder andere met Omega Ranka komt er zo aan.
2: Dit is Q-Music.
3: Bibi Rexha en Faithless.
2: En dit is Q-Music.
3: Cameron Whitcomb.
2: En dit is nieuw.
0: Nieuwe muziek van Kygo. Dit is Take Me Back.

0: ochtend.
1: Nieuwe start van de week. Voor veel ook weer een nieuwe werkseizoen. Ja, maar laten we het zo maar even noemen. Nieuwe werkseizoen kan je ook aftrappen met de minuut van Limburg. Je positieve bijdrage voor vandaag via de WhatsApp. Je bent zo op de radio, 7:15. Hier is het WhatsApp nummer 06-33-345-345.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de App Store gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Q-Music Limburg nieuws. 8 uur.
8: Goedemorgen, het wordt steeds lastiger om een huurhuis te vinden in de vrije sector, dat meldt het FD. Vooral in de kleinere steden is het lang zoeken. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen door strengere regels en hogere belastingen. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Het kwam door een brand. 8 huizen in dat gebouw zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. Er is onder meer rook- en waterschade. Bij de brand raakte niemand gewond. Laat je auto niet repareren, dan kan het zijn dat je hem straks niet meer kan verkopen. Dat wil de RDW, de organisatie die onder meer APK-keuringen controleert, schrijft de AD. Gaat dan om auto's die worden teruggeroepen door de fabrikant omdat er iets mis mee is. Bijvoorbeeld airbags die niet werken of gordels die niet goed zijn. 1 op de 3 negeert zo'n terugroepactie en blijft gewoon doorrijden. Dat is levensgevaarlijk en dus moet het harder worden bestraft, zegt de RDW. Bijvoorbeeld met een verkoopverbod dus of door de auto's niet meer door de APK te laten komen. En een feestje gisteravond bij de Tour de France. Demi Vollering heeft hem gewonnen. Voor de 2e keer in haar carrière. En daar is ze blij mee, zegt ze bij de NOS.
9: Dit was echt heel mooi. Ik kon er wel van genieten. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France fam in het geel te finishen.
8: Ja, maar er was meer te vieren. Puk Pietersen won de bergtrui. De groene sprinterstrui gaat naar Lorena Wiebes. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. En het wordt maximaal 28 graden.
10: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
7: Je luistert naar Q-Music Limburg.
11: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Fill Me in Morning.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Q Music Limburg. We zitten nu zeg maar op het... we hebben het hoogtepunt van de vakantie net achter ons. Heb ik me laten vertellen. Dat merk ik wel in mijn omgeving. Heel veel mensen moeten weer gaan beginnen vandaag. Dus de start van het nieuwe seizoen.
1: Daniel Smulders.
0: Hè? Begin aan het nieuwe werkseizoen, kun je dat zeggen. Ik hoop dat je een mooie tijd hebt gehad. Mocht je nog vakantie hebben, geniet ervan. Je weet, voor je het weet is het voorbij. En voor vandaag is het weer een prachtige dag die we in het vooruitzicht hebben. Wat betreft het weer. Vrijwel helder in de provincie. Maximum temperatuur zo'n 8, 29 graden. Kijk even naar de temperatuur nu. Is het weer? Goedemorgen.
2: Daniel. Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Temperatuur is 20 graden op dit moment. En het nieuws van vandaag is dat de rechtszaak over de moord over... dat gaat eigenlijk over die hiphoplegende Tupac Shakur. Die begint vandaag. Dat je denkt, maar die was toch vermoord? Dat is ergens in de jaren 90 geweest. Ja, in de jaren 90, ja. 1996 om precies te zijn. Werd hij neergeschoten in Las Vegas tijdens een drive-by shooting. En 3 jaar geleden is er een verdachte opgepakt. Dus gewoon bijna 30 jaar na de moord. En nu gaat die rechtszaak ook echt beginnen. Het proces duurt naar verwachting zo'n 4 weken. Wat gaan ze nog terughalen? Weet je, na 30 jaar. Er zitten gewoon hele generaties die geen idee hebben wat er allemaal gebeurd is toen. En ineens is dat nu weer een dingetje. En ander nieuws, de feestvakanties naar Renesse heeft zijn hoogtepunt al ver achter zich gelaten. Na deze zomer is het verleden tijd. Vroeger was het dé plek voor je vakantie, maar dat is niet meer. Er is nog maar 1 feestcafé over. En die heeft besloten om de deuren te sluiten na deze zomer. Want dat wordt gewoon een hotel in plaats van een café. Ja, een rode cent meer te verdienen daar. Je update komt er zo meteen aan. We houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere het volgende, voordat ik het vergeet. Massale brandweeractie bij de bosbrand in Kessel onder andere. En man gewond bij steekpartij in Schinveld. Ja, sorry, moet eens even kijken. Maar dat zit er ook in zo.

is ook niet flauw, hè, die Martin Garrix. Nu speelt hij weer met U2. En dit was samen met Ed Sheeran. Repeat It was dat. Q-Music Limburg. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Het is 8:10. Wat gebeurt er allemaal? In je eigen provincie. Dit is de Q-update. Bosbrand de hoogte van de Houtpeelweg in Kessel heeft ervoor gezorgd dat de brandweer massaal is ingezet dit weekend. De brandweer zette 4 tankauto's buiten in en kreeg ondersteuning van brandweerkorps uit Panningen en Heidhuizen. De situatie vereist een grote inzet om de brand onder controle te krijgen. 37-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in Schinveld. Het gebeurde rond 2:30 s'nachts. Slachtoffer was aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft in de omgeving naar verdachten gezocht, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En gisteren hebben op het piekmoment zo'n 17.000 huishoudens in de omgeving van Venlo, Bezel, Belfeld, Stijl en Tegelen zonder stroom gezeten door een storing, meldt netbeheerder Enexis. Waardoor die storing is ontstaan, dat is allemaal niet bekend. Zo direct, minuut voor Limburg. Altijd 8:15, maandag tot en met vrijdag. Pak je telefoon en stuur een bericht. 06-33-345-345. Dat is WhatsApp-nummer trouwens. En hou het kort, hou het positief. Spreek in, typ in. Nee, je bent misschien zo meteen wel op de radio. Dat is de minuut van Limburg. 06-33-345-345. Minuut van Limburg is er naar Pink. Samen met haar dochter. Ga van me in Sanchez.

0: WhatsApp nummer 06-33-345-345 voor de minuut van Limburg. Houd het kort, houd het positief. Spreek het in, typ het in, misschien ben je zo wel op de radio. Nieuwe week, nieuwe kansen. Volgens de voorspelling ook weer nieuwe hitte. Laat de zomer nog maar even lekker duren, stuurt Bart uit de Hoorn. Dankjewel Bart voor je bericht. Nee, Daniel, goedemorgen. Ik heb een rondje gefietst. En dan moet je deze week voor 7 uur doen, is mijn idee. Groeten van Kevin uit Bezel. Ja, daar zit wel wat in, ja. Je moet niet overdag... Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ik denk, ik moet er op dit jaar op tijd bij zijn. Dus ik heb een nieuw haardhout besteld. Dus ik zeg tegen die gast, ik heb zo'n WhatsApp-nummer. Zeg maar, stuur altijd gewoon berichtje. Joh, ik heb weer dit of ik heb dat nodig. Ik heb van de week bericht gestuurd. Zeg, doe mij er even 3 kuub. Hij zegt, ja, is goed. Ineens bedenk ik me, daar is 35 graden. Komt hij met het hout aan? Moet ik met 35 graden dat hout achter zien te brengen? Dus we moeten even nadenken hoe het loopt inderdaad, 35 graden.
1: Goedemorgen, we gaan spelen.
0: Veronique, gezellig. Nou, doe er goed aan, Veronique. Ik hoop dat je een leuke dag hebt vandaag. Ik hoop dat ze een zwembad heeft. Want het is wel lekker natuurlijk. Goedemorgen Daniel, watermeloenen in de kast, zonnebrand klaar en de lichtstoel staat buiten. Laat deze warme week ook maar komen, stuurt Johan.
2: Bon, na 4 weken mogen we weer beginnen. Goed het eens, gemeente Remuun. Jef Gaas.
0: Ja, het is voor heel veel weer een nieuw werkseizoen. Zo kunnen we het ook noemen, hè, na de vakantie. Is de vakantie voorbij, dan begint het nieuwe seizoen weer. Ook voor je werk, natuurlijk. Voor iedereen die vakantie heeft, geniet ervan. Voor iedereen die moet werken, houd vol. Want bij dit zomerweer voelt elke dag als een beetje vakantie. Fijne maandag. Dat is heel erg lief. Kim, dankjewel daarvoor. En iedereen heeft het over de warmte deze week. Ik zie vooral een goed excuus om elke avond op een terras te eindigen. Kijk, that's the spirit. Morgen weer een nieuwe minuut van Limburg. Op 06-33-345-345. Tijdstip is altijd 8:15.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruil. Voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, het nieuws van nu.nl.
2: Goedemorgen, het wordt steeds lastiger om een huurhuis te vinden in de vrije sector, dat meldt het FD. Vooral in de kleinere steden is het lang zoeken. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen door strengere regels en hogere belastingen. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Het kwam door een brand. 8 huizen in dat gebouw zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. Er is onder meer rook- en waterschade. Bij de brand raakte niemand gewond. Laat je auto niet repareren, dan kan het zijn dat je hem straks niet meer kan verkopen. Dat wil de RDW, de organisatie die onder meer APK-keuringen controleert, schrijft het AD. Gaat dan om auto's die worden teruggeroepen door de fabrikant omdat er iets mis mee is. Bijvoorbeeld airbags die niet werken of gordels die niet goed zijn. 1 op de 3 negeert zo'n terugroepactie en blijft gewoon doorrijden. Dat is levensgevaarlijk en dus moet het harder worden bestraft, zegt de RDW. Bijvoorbeeld met een verkoopverbod dus of door de

0: auto's niet meer door de APK te laten komen. En een feestje gisteravond bij de Tour de France. Demi Vollering heeft hem gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. En daar is ze blij mee, zegt ze bij de NOS.
1: Dit was echt heel mooi. Ik kon er wel van genieten. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France femme in het geel te finishen.
0: Ja, maar er was meer te vieren. Puk Pietersen won de bergtrui. De groene sprinterstrui gaat naar Lorena Wiebes. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. En het wordt maximaal 28 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: zomerliedje, hè? Eigenlijk een pre-zomer. My body isn't ready for summer.
1: Daniel, maak je wakker.
2: Summer was dat. Bij Q Music in Limburg, goedemorgen. Het is maandag 10 augustus 2026. Voor velen begint het nieuwe seizoen weer. Hè? Lekker weer aan het werk na de vakantie. Mocht je nog vakantie hebben, het wordt een zonnige week wederom in de provincie. Vandaag is het sowieso zonnig. Temperatuurtje gaat over 28, er is geen wind. Temperatuur nu in Maasgouw. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Leuk dat je luistert. Temperatuur 21 graden. Later deze week gaan we weer naar...
4: de 35.
2: 35 graden. Echt, jong. We gaan een hele zware herfst en winter tegemoet. Kan ik je nu alvast vertellen. En niet zozeer voor wat het weer, want natuurlijk gaat het koud worden. Natuurlijk gaat het regenen, gaan de blaadjes vallen, wordt het donker. En... we zijn er niet meer gewend. De afgelopen 3 maanden is de temperatuur voor mijn gevoel gemiddeld 25 graden geweest. En als het straks weer naar 16 gaat, of als je 's ochtends opstaat dat het 4 graden is en dat het regent. Nou, jongen, we vallen allemaal dood neer, echt. Kunnen wij niet meer tegen. Zo meteen Q-update, waarin we je op de hoogte houden wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat recorddeelname van de wandelvierdaagse voor succes heeft gezorgd. Treinverkeer Venray naar Boksmeer is weer op gang gekomen. En bestelbus verwoest door brand gebeurde in Heerlen. Meer zo in een Q-update naar Shania.
5: Let's go, girls.

hou even in de gaten dat de temperatuur weer gewoon omhoog gaat, hè? Come check this. Vanaf woensdag stijgt de temperatuur in de provincie opnieuw. Lokaal 30 tot 35 graden donderdag en vrijdag. De hitteperiode markeert de vijfde regionale hittegolf van deze zomer. Bereid je voor op extreme warmte. Zorg voor voldoende verkoeling. Kwart voor negen is het. Q Music Limburg heb je aanstaan. Doe je goed? Goedemorgen. Mijn naam is Daniel Smulders en dit is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Eigenlijk van het afgelopen weekend. In Heerlen is namelijk een bestelbus volledig verwoest door de brand. Gisteren werd die ontdekt. Brandweer van Brunssum was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig in vlammen stond. Er is nog geen informatie over de oorzaak van de brand. En gisteren hebben zo'n 8300 wandelaars de Heuveland Wandel Vierdaagse afgesloten. Resulteerde in een recordaantal van 30.000 overnachtingen in de regio. Dit evenement heeft niet alleen de lokale economie een boost gegeven, maar ook de populariteit van de wandelroutes in het Heuveland vergroot. En na dagenlang hinder door de natuurbrand in de Boshuizer Bergen rijden er weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Op het traject tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig bussen rijden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Geen wegwerkzaamheden natuurlijk. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Heb je meegekregen, mocht je verkoeling hebben gezocht in de bioscoop? De film Die Odyssey heeft wereldwijd $1,1 miljard opgebracht. Het is daarmee ook de meest succesvolle film van de regisseur Christopher Nolan, meldt vakblad Variety. Voorheen was het The Dark Knight Rises. Uit 2012 was zijn grootste bioscoophit, maar heeft zichzelf weer weten te overtreffen. $1,1 miljard inmiddels. 9:10 bijna, maandagochtend in een nieuwe week. Q Music Limburg heeft ontzettend veel muziek voor. Kensington komt eraan met Stay and Here's. Lekkere nieuwe muziek van de country fenomeen Alan Langley. Cheers and Tech.

0: Dit van Kill Music Limburg. En er zijn er nog veel ook. Krijg zometeen het foute uur. Dat gebeurt om 10 uur. En voor die tijd hebben we nog ontzettend veel lekkere liedjes voor je. Douwe Bob en Mo, David Guetta, Teddy Swims. Nieuwe track is dat. En lekkere zomer. Another 54 Ultra. En Kill Music Classic Mary J. Onder andere deze komen er zo aan.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
1: Strikt. En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooi.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Goedemorgen. Het wordt steeds lastiger om een huurhuis te vinden in de vrije sector, dat meldt het FD. Vooral in de kleinere steden is het lang zoeken. Komt doordat steeds meer verhuurders hun panden verkopen door strengere regels en hogere belastingen. In Rotterdam hebben meerdere bewoners van een flat vannacht niet thuis geslapen. Het kwam door een brand. 8 huizen in dat gebouw zijn daardoor tijdelijk onbewoonbaar. Er is onder meer rook- en waterschade. Bij de brand raakte niemand gewond. Laat je auto niet repareren, dan kan het zijn dat je hem straks niet meer kan verkopen. Dat wil de RDW, de organisatie die onder meer APK-keuringen controleert, schrijft de AD. Gaat dan om auto's die worden teruggeroepen door de fabrikant omdat er iets mis mee is. Bijvoorbeeld airbags die niet werken of gordels die niet goed zijn. 1 op de 3 negeert zo'n terugroepactie en blijft gewoon doorrijden. Dat is levensgevaarlijk en dus moet het harder worden bestraft, zegt de RDW. Bijvoorbeeld met een verkoopverbod dus, of door de auto's niet meer door de APK te laten komen. En een feestje gisteravond bij de Tour de France. Demi Vollering heeft hem gewonnen. Voor de 2e keer in haar carrière. En daar is ze blij mee, zegt ze bij de NOS.
1: Dit was echt heel mooi. Ik kon er wel van genieten. Ik had zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France fan in het geel te finishen.
0: Ja, maar er was meer te vieren. Puk Pietersen won de bergtrui. De groene sprinterstrui gaat naar Lorena Wiebes. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op regen. En het wordt maximaal 28 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld.

0: gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
9: bestreekt. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Nu bij 10 liter Histo Monodeck 25% gratis.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Q Music Limburg. Nieuws. 10 uur.
21: Goedemorgen. We hebben weer een record te pakken. Er ging niet eerder zo weinig water door de Rijn. Je hoort een hydrometeoroloog van Rijkswaterstaat.
0: Het vorige record dateerde uit 1947. Dat was maar een klein beetje meer. Wat vooral heel anders is, is dat het vorige record was in november. En nu zien we al in juli, augustus afvoeren van dit niveau.
21: Dit jaar is extreem droog. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. De verdamping is hoog. Het neerslagtekort is extreem groot. En ook heeft de grondwaterstand geen kans gehad om te herstellen van de droogte van vorig jaar. In Eindhoven is een splinternieuwe villa in vlammen opgegaan, meldt Omroep Brabant. Buurtbewoners denken dat de brand is aangestoken en hebben het zelfs over een aanslag.
14: Ik hoorde ineens twee keiharde knallen en dat was zo oorverdovend dat ik uit mijn bed ben gegaan. Echt het doek. En nog een keer het doek. Dat ik denk, het lijkt wel een bom.
21: Omdat er licht brandde, probeerde de brandweer een raam in te slaan om te kijken of er nog iemand binnen was. Maar dat lukte niet omdat de villa zo zwaar beveiligd is. Uiteindelijk bleken de bewoners op vakantie. Amerikaanse president Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen. En wordt er ook niet meer onderhandeld. De gevels van onze huizen zijn steeds vaker wit, grijs of beige. Een Amerikaans blad heeft dat uitgezocht. 10 jaar geleden kozen we nog vaker voor kleuren als roze. Waarschijnlijk denken we dat een huis met een neutrale kleur makkelijker is door te verkopen. En dan nog het weer van Weerplaza. Er kan in het noorden nog een spat regen vallen. Vanmiddag veel bewolking en het wordt 20 tot 29 graden.
22: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
23: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
22: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
24: Welcome to the one and only. The original.
25: Dit is
26: het foute uur.
25: Non-stop.
24: Q Music is proud.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een driejarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Welcome to the one and only, the original.
15: Dit is
16: het Foute Uur.
15: Non-stop.
14: Q Music is...

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al!
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
18: Goedemorgen. In het onderzoek naar de diefstal uit graven van een begraafplaats in Den Haag heeft het OM nog 2 verdachten op het oog. Ze worden verdacht van het doorverkopen van waardevolle spullen van de begraafplaats. Eerder werd gedacht dat een medewerker van die begraafplaats alleen handelde. Hij was verantwoordelijk voor het ruimen van de graven en zou onder meer sieraden en gouden vulling hebben meegenomen. Niet alleen in grote steden, ook in kleinere plaatsen is het steeds lastiger een huurhuis te vinden. Dat meldt het FD.
19: Ik heb even op Pararius gekeken. Dat is een van de grotere verhuurplatformen in Nederland. En daar staat Invendrai. Daar is op dit moment 1 huurwoning in de vrije sector beschikbaar.
20: Ja.
19: Verder niets.
18: Het komt volgens een vastgoedbedrijf doordat de verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venraai en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. Sinds het begin van de metingen ging er niet zo weinig water door de Rijn. Dit jaar is extreem droog. We gaan al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. De verdamping is hoog en het neerslagtekort is al tijden extreem groot. En de gevolgen zijn ook groot.
21: Wat Nederland merkt van de lage Rijnafvoer is dat het gepaard gaat met hele lage waterstanden. En voor de scheepvaart is dat hartstikke ingewikkeld. Er zijn gevolgen voor natuur, omdat de watertemperatuur toeneemt. We zien vooral ook dat de grondwaterstanden afnemen.
18: Ja, dat vertelde een hydrometeoroloog van Rijkswaterstaat. Fans van Harry Potter hebben de aanleg van een 200 kilometer lange stroomkabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland laten verleggen. De kabel zou namelijk dwars door het fictieve graf van huiself Dobby op een strand in Wales lopen. Na honderden telefoontjes van bezorgde fans is de route aangepast. Stroomkabel loopt nu wel langs eeuwenoude archeologische vondsten uit de bronstijd. Maar het graf van de populaire huiself blijft gespaard. En dan nog het weer van Weerplaza. Er kan in het noord nog een spat regen vallen. Vanmiddag veel bewolking en het is 20 tot 29 graden.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor de scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Q-Music Limburg nieuws.
8: Goedemiddag. De politie heeft nog twee verdachten op het oog in het onderzoek naar de grafroof van een begraafplaats in Den Haag. Ze worden verdacht van het doorverkopen van waardevolle spullen van die begraafplaats. Eerder werd een medewerker opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen uit de graaf hebben meegenomen. De vulkaan de Etna op de Sicilië is opnieuw uitgebarsten. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rond het vliegveld. Aankomende vluchten zijn geannuleerd, maar de verwachting is dat het later vandaag weer kan worden hervat. De Etna aan de oostkust van Sicilië is een van de actiefste vulkanen ter wereld. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dit gaat niet om geld, schrijven ze. Het gaat om de integriteit van de sport en de leiders. De bonden gaan in op een verklaring van de besluitvorming rond het inmiddels ingetrokken investeringsplan van de FIFA rond het WK voetbal. En als je iets besteld hebt in de webshop van de Bijenkorf, krijg je het op zijn vroegst begin volgende maand. De leveringstijden zijn opgelopen tot problemen bij een verzendbedrijf. Het bedrijf was aangevallen door cybercriminelen. Die hebben mogelijk toegang gekregen tot persoonsgegevens van klanten. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden bewolking en een enkele bui. In het zuiden zon. En het wordt 20 tot 29 graden.
9: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Je luistert naar Q-Music.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaas te graven houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
9: Mijn hart stond 8 minuten stil.
10: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
11: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl. Yeah!
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Je luistert naar Q-Music Limburg.
16: Non-

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
13: Goedemiddag. Discriminatiemeldpunt Rita heeft bij de World Pride in Amsterdam ruim 500 meldingen binnengekregen. Meldpunt noemt het een verdrietig succes. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De World Pride wordt 1 keer per jaar in een grote stad gehouden. De afgelopen weken was dat in Amsterdam. De grootste ergernissen in het verkeer zijn onderzocht door een verzekeringssite. Voor ruim 1 op de 6 automobilisten is bumperkleven de absolute nummer 1 ergernis. Vlak daarna volgt appen of bellen achter het stuur en geen richting aangeven. Deskundige waarschuwt nog maar eens: bij een aanrijding door bumperkleven of telefoongebruik ben je als dader vaak volledig aansprakelijk voor de schade en je bent je no-claimkorting kwijt. Op Sicilië is de vulkaan de Etna opnieuw uitgebarsten. Vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen rondom het vliegveld. Aankomende vluchten zijn geannuleerd. Ook KLM heeft 2 vluchten geschrapt. Verwachting is dat het later vandaag weer kan worden hervat. De Etna aan de oostkust van Sicilië is een van de actiefste vulkanen ter wereld. En de Nederlandse topsportvrouwen zijn lekker bezig. Na de winst van de Tour de France gisteren van Demi Vollering, vandaag succes voor Marit Steenbergen bij het EK zwemmen. In de heats van de 100 meter vrije slag zwom ze al het kampioensrecord. En bij het EK atletiek heeft Jessica Schilder bij de kwalificaties kogelstoten zich in 1 stoot geplaatst voor de finale. Schilder is de torenhoge favoriet voor het goud. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden bewolking en een enkele bui. In het zuiden zon. En het wordt 20 tot 29 graden.
10: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
14: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
10: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel

0: zetband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. Bedoel met je mee. Plus.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 2 uur.
2: Goedemiddag. In Amsterdam-Zuidoost schrijven bewoners massaal bezwaarschriften tegen de komst van een groot datacenter, dat schrijft de Telegraaf. In het gebied staan ook duizenden woningen op de planning, maar die lopen vertraging op door drukte op het stroomnet. Omdat een Amerikaans techbedrijf al eerder afspraken had met de gemeente, mag het datacenter er wel komen. Naast veel stroom verbruikt een datacenter ook enorm veel water om te koelen. Bewoners vinden de bouw van een datacenter onverantwoord in tijden van woningnood en een drinkwatertekort. Discriminatiemeldpunt Rita heeft bij de World Pride in Amsterdam ruim 500 meldingen binnengekregen. De cijfers laten volgens Rita zien dat veel LHBTI-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De World Pride wordt 1 keer per jaar in een grote stad gehouden. Afgelopen weken was dat in Amsterdam. En een Deense natie blijkt 15 kinderen te hebben verwekt. De Deense publieke omroep is daarachter gekomen. De oud-soldaat van de Waffen-SS was in de jaren 60 spermadonor. Via DNA-onderzoek kwamen zijn kinderen erachter wie hun vader is. Ze vragen zich af hoe iemand met een natieverleden spermadonor kon zijn. En een pijnlijke verstopplek voor 2 inbrekers in Den Helder. De politie kreeg een melding van een inbraak in een winkelcentrum. De verdachte sloeg op de vlucht en verstopte zich in de bosjes midden in een wespennest. Onder de bulten zitten ze nu vast voor verder onderzoek. En dan nog het weer van Weerplaza. In het noorden bewolking met een enkele bui. En in het zuiden zon. En het wordt 20 tot 29 graden.
1: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel.

0: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Welkom bij
0: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers? Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Music. Je luistert naar Q.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
23: Q-Music Limburg. Nieuws. 3 uur.
24: Goedemiddag. Er is een Belg van 18 opgepakt voor een huurmoord op een Nederlander. Hij is inmiddels aan ons land uitgeleverd. Die huurmoord was begin december 2024 in Spanje. Een man uit Zwolle werd toen in Malaga doodgeschoten. Zijn familie denkt dat het een vergismoord was. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met nablussen van de natuurbrand bij Venray. In het bos zijn nog smeulende plekken. De brandweer houdt die goed in de gaten. Hoe de brand bij Venray is ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer besluit pas na het blussen of er onderzoek komt. In Roemenië is een ambulance aangevallen nadat op TikTok nepnieuws was verspreid. Er gingen berichten rond dat ambulances zouden worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen vielen in ambulance die met een patiënt onderweg was aan met bijlen, knuppels en stenen. De bestuurder werd geraakt door glasscherven, maar wist door te rijden en de patiënt veilig naar het ziekenhuis te brengen. En het is al moeilijk genoeg om een studentenkamer te vinden. Nu gaan er ook nog eens honderden nep-advertenties rond voor studentenkamers. Blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Dan vragen oplichters bijvoorbeeld een borg van 3 maanden, maar blijkt die kamer helemaal niet te bestaan. Studentenvakbond LSVB vertelt hoe je oplichting kan herkennen.
0: dat er urgentie zit achter de betaling. Dus het moet voor deze datum. Oh, er is iemand anders, dus als je niet vandaag betaalt, dat soort dingen. En inderdaad het uitstellen van fysieke bezichtigingen. Dat zie je ook veel, dat ze een bezichtiging uitstellen en dan zo van, oh, maar we hebben wel niet het geld nodig.
1: Circuleren ook nep advertenties van huurhuizen. Zelfs grote verhuursites worden misbruikt door oplichters. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken en de temperatuur ligt rond de 20 graden aan de kust tot 29 in Limburg. Vanavond bewolking en morgen maximaal 26 graden.
4: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zwemband.
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk...

0: zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
9: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
10: Non-stop hits. Q-music.

0: kans met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Yeah!
14: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
18: Limburg nieuws 4 uur.
19: Goedemiddag. Volop onderzoek in een studentenhuis in Delft. Daar is gisteravond een dode gevonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Omroep West onderzoekt de politie nog of het een misdrijf is of dat het om een natuurlijke dood gaat. Verdere details over het slachtoffer zijn ook nog niet bekend. Er wordt zeker nog de hele week nageblust in het natuurgebied in Venray. In het bos zijn nog altijd smeulende plekken en de brandweer houdt die goed in de gaten. Hoe het vuur bij Venray is ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer besluit pas na het blussen of er een onderzoek komt. Dan naar Oman. De olievlek voor de kust is verder uitgebreid. De olie komt van een lekkend schip. Het is onduidelijk hoe dat lek is ontstaan. Inmiddels is een gebied zo groot als tienduizenden voetbalvelden besmeurd. En je krijgt vanaf eind dit jaar geen gratis bier of wijn meer op meerdere Europese vluchten van KLM. En dat is trouwens niet alles, want ook het gratis broodje kaas is verleden tijd. Ja, de vliegmaatschappij komt met een grotere, maar betaalde menukaart. Daarmee volgen ze andere airlines, zoals Lufthansa en British Airways, die hier al eerder mee kwamen. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. En morgen hetzelfde weer als vandaag, en dan is het max 26 graden.
11: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
23: Ja, laatste kans.
22: Nog één keer brullende motoren.
23: Ja,
22: dit mag je niet missen.
23: Oh.
22: Daar moet je bij zijn.
23: Naar binnen.
22: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
23: Ja.
22: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
25: Hoppa.
24: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
25: 3 sterren slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
28: Non-stop hits. Q-music.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu.

0: Beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Q Music Limburg, nieuws, 5 uur.
16: Goedemiddag. Er gaat opnieuw een gevaarlijke trend rond op social media. Jongeren dagen elkaar uit om squishies op te warmen, bijvoorbeeld in de magnetron of door ze te koken. Maar dat kan voor explosies zorgen. Daar waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor in het AD. De speeltjes kunnen openbarsten, waarna de hete gel er dan uitkomt. In het buitenland hebben meerdere kinderen daar al zware brandwonden aan overgehouden. Bestel je iets in de webshop van de Bijenkorf, dan moet je lang wachten. Producten worden vanaf begin september pas weer bezorgd. De levertijden zijn flink opgelopen na een cyberaanval bij een logistieke partner van de Bijenkorf. Daarbij zijn mogelijk ook persoonsgegevens gestolen. De winkel waarschuwde al voor vertragingen. Dat is ook het geval bij retouren en terugbetalingen. In Colombia zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen door een zware aardbeving. Dat gebeurde vanmiddag in het westen van het land. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, maar om hoeveel slachtoffers het precies gaat is nog niet bekend. De beving werd gevoeld tot in de hoofdstad Bogota en er is veel schade, meerdere gebouwen zijn ingestort. En wil je graag een stedentrip in eigen land doen, maar vind je Amsterdam te druk? Ga dan vooral naar Haarlem. Die tip staat in de New York Times. Volgens de Amerikaanse krant is Haarlem een perfect alternatief voor onze hoofdstad. Het heeft de bekende grachten, mooie musea en veel cultuur, maar dan zonder alle drukte. Het wordt eigenlijk gewoon de miniatuurversie van Amsterdam genoemd. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon en maximaal 29 graden. Vanavond blijft het droog, het koelt af tot een graad of 7. En morgen wordt weer zonnig bij 20 tot 26 graden.
15: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk, €0,99. We doen met je mee. Plus.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel voordeel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi,
3: wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2+2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
13: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
16: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Q Music Limburg Nieuws. 6 uur.
20: Goedenavond. Er gaat opnieuw een gevaarlijke trend rond op social media. Jongeren dagen elkaar uit om squishies op te warmen. Bijvoorbeeld in een magnetron of door ze te koken. Maar dat kan voor explosies zorgen. Daar waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor in het AD. De speeltjes kunnen openbarsten, waarna de hete gel er dan uitkomt. In het buitenland hebben meerdere kinderen daar al zware brandwonden aan overgehouden. Het gaat nog steeds vaak mis op de Merwedebrug. Die is verboden voor zwaar verkeer, maar afgelopen week rijden er in een paar dagen tijd alsnog 1600 vrachtwagens overheen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Meer dan de helft daarvan kan geen boete krijgen, omdat het om buitenlandse kentekens gaat. Het is nog maar een fractie van wat er normaal over de brug rijdt, maar toch zijn het nog wel te veel vrachtwagens. De belasting op de verzwakte staalconstructie is nog steeds te groot. In Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen door een zware aardbeving. Dat gebeurde vanmiddag in het westen van het land. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, maar om hoeveel slachtoffers het precies gaat, is nog niet bekend. De beving werd gevoeld tot in de hoofdstad Bogota. Er is veel schade. Meerdere gebouwen zijn ingestort. En de Zeppelin die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet af kunnen maken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar heeft dat niet gehaald. Het luchtschip draaide eerder al om omdat het te heet werd in de cockpit. Dat meldt RTV Utrecht. Een Zeppelin is erg uniek. Deze wordt gebruikt om de luchtvervuiling te meten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer zonnig bij 20 tot 26 graden.
0: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
19: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
1: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Bye.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Goedenavond. Het is nog onduidelijk of er Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen, maar benadrukt ook dat het nog te vroeg is om er iets over te zeggen. De beving had een kracht van 7,4 en daarbij zijn tot nu toe zeker 22 mensen om het leven gekomen. De politie heeft een flinke hoeveelheid drugs gevonden in een huis in Den Haag. Er lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn daarvoor opgepakt. De vondst gebeurde vorige week al, maar is nu pas bekendgemaakt. Het huis werd binnengevallen door zwaar bewapende agenten. Bestel je iets in de webshop van de Bijenkorf, dan moet je lang wachten. Producten worden vanaf begin september pas weer bezorgd. De levertijden zijn flink opgelopen na een cyberaanval bij een logistieke partner van de Bijenkorf. Daarbij zijn mogelijk ook persoonsgegevens gestolen. De winkel waarschuwde over vertragingen. Dat is ook het geval bij retouren en terugbetalingen. En de Zeppelin die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet af kunnen maken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar heeft dat niet gehaald. Het luchtschip draaide eerder al om, omdat het te heet werd in de cockpit. Dat meldt RTV Utrecht. Een Zeppelin is erg uniek. Deze wordt gebruikt om de luchtvervuiling te meten, maar de apparatuur kon de hitte niet meer aan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
1: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende de reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Non-stop hits.
13: What?

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Q-Music Limburg.
14: Goedenavond. We moeten wennen aan de droogte waar we deze zomer last van hebben, want door klimaatverandering gaat dat in de toekomst nog veel vaker gebeuren. Dat vertelt het KNMI bij RTL Nieuws.
15: Bij het nieuwe klimaat hoort grotere weerextremen, meer droogte. Als we ook verder vooruit kijken, dan laten al die klimaatscenario's zien dat het zomers droger worden en daarmee ook meer droogte voorkomt.
14: Eerder vandaag werd bekend dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomt als nu. En ook de komende dagen gaat het nog niet regenen. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpverzoeken gekregen, maar benadrukt ook dat het nog te vroeg is om daar iets over te zeggen. De beving had een kracht van 7,4. Daarbij zijn tot nu toe bijna 70 mensen om het leven gekomen. De politieke leider van de Spaanse exclave Ceuta wil dat er een detentiecentrum komt voor migranten die nog altijd niet vertrokken zijn. De plek werd anderhalve week geleden door tienduizenden mensen bestormd en een deel van hen is daar nog steeds. Het gaat dan vaak om alleenreizende minderjarigen. Ze hebben nu geen toegang tot water, eten en onderdak. En er is paniek uitgebroken tijdens een kerkdienst in Parijs, want daar besloot een vrouw om 2 gevonden handgranaten mee te nemen om ze aan de priester te laten zien. Ze had ze bij haar huis gevonden, maar wist niet wat ze ermee moest. Bij de kerk werd de politie ingeschakeld en moest het pand ontruimd worden. Uiteindelijk bleken de granaten niet gevaarlijk te zijn. Eentje was zelfs van gips. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
13: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Coffee Pets, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak,

0: Goedenavond. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van de uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je nu geen grondwater meer oppompen. Dat betekent dus ook dat je dat water niet meer mag gebruiken om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het waterschap gaat vanuit de lucht controleren of mensen zich ook echt aan het verbod houden. Mensen in het Gelderse Wiegen maken zich zorgen om een brandstichter in de omgeving. In het lokale bos zijn dit weekend meerdere natuurbranden uitgebroken. De politie vermoedt dat dit is aangestoken. Deze buurtbewoners houden daar geen prettig gevoel aan over. Dat vertellen ze bij RTL Nieuws.
1: Het is maar een tijd van de mum en de hele boel zit in de fik. Dat is best eng.
2: Wordt het echt gevaarlijk. Harde wind, vuur verplaatsen heel makkelijk.
1: Omdat het ook anders zo ontzettend droog is, vind ik dat gewoon eng.
0: De politie roept op om meteen 112 te bellen als je in het bos iets verdachts ziet gebeuren. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving daar. Meer dan 100 mensen zijn daarbij om het leven gekomen en meerdere gebouwen zijn ingestort. De vrees is daarom dat het dodental nog verder op gaat lopen. Hulpdiensten zijn druk bezig met het reddingswerk en door de noodtoestand kan de regering nu makkelijker maatregelen nemen om sneller te helpen. En wil je graag een stedentrip in eigen land doen, maar vind je Amsterdam te druk? Ga dan vooral naar Haarlem. Die tip staat in de New York Times. Volgens de Amerikaanse krant is Haarlem een perfect alternatief voor onze hoofdstad. Het heeft de bekende grachten, mooie musea en veel cultuur, maar dan dus zonder al die drukte. Het wordt eigenlijk gewoon de miniatuurversie van Amsterdam genoemd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij 20 tot 26 graden.
3: Music. Je luistert naar Q-Music.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salaris. 450 gram, €2,79.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Vakantie voor

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow! En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
17: Goedenavond. We beginnen met de zware aardbeving in Colombia, want er zijn op dit moment zeker tientallen Nederlanders daar. Dat meldt een reisorganisatie die er zeker 80 vakantiegangers uit ons land heeft zitten. Het lijkt erop dat niemand van hen gewond is geraakt. Ondertussen loopt het dodental van de beving steeds verder op. Er zijn al zeker 111 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt voor geweld bij kapperszaken in Vlaardingen. Het gaat om een man van 19 uit die plaats. De kapperszaken zijn al een tijdje doelwit van vernielingen en explosies. Afgelopen week ging het er nog mis. Toen raakte een pand zwaar beschadigd door een ontploffing. De burgemeester heeft de plek daarna afgesloten. De drone met explosieven die vorige week werd gevonden bij het vliegveld van Leipzig heeft vlak daarvoor een Oekraïns vrachtvliegtuig geraakt. Dat meldde Duitse media. Het lijkt er daarmee steeds meer op dat dit vliegtuig het doelwit was. De drone kwam bij de aanraking niet tot ontploffing. Het vermoeden is dat die uit Rusland kwam. En we gaan deze zomer weer massaal naar de openlucht baden. Met de warmte willen we natuurlijk maar wat graag afkoelen. Maar voor de organisatie is het een flinke klus om dat goed te regelen. Dat vertelt ook dit zwembad bij RTV Drenthe.
3: Overal wordt een tropenrooster gedraaid, maar dat hebben wij dus niet, want wij moeten gewoon doorgaan. En door de vrijwilligers die wij hebben, kunnen wij dat ook. Kunnen we roleren, hebben we genoeg mensen. Daar ben ik heel, heel dankbaar voor.
17: Ja, want er moeten genoeg badmeesters zijn, maar ook schoonmakers en mensen die de frietjes bakken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 26 graden.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Goedenavond. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. De kans bestaat dat er dan huizen gaan instorten en dus is het advies om voorlopig buiten te blijven. De aardbeving gebeurde vanmiddag in het westen van Colombia en had een kracht van 7,4. Er zijn meer dan 100 doden en tientallen gewonden. Tot nu toe zijn er geen Nederlandse slachtoffers bekend. Honderden boeren zijn vanavond bij elkaar gekomen bij het gemeentehuis van Ommen. Ze hebben daar een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeesters en wethouders. Boeren maken zich zorgen om de stikstofplannen van het kabinet en hopen steun te krijgen van de gemeente. De lokale burgemeester zei de zorgen te begrijpen en wil graag met de boeren in gesprek. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van de uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je nu geen grondwater meer oppompen. Dat betekent dus ook dat je dat water niet meer mag gebruiken om de tuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het waterschap gaat vanuit de lucht controleren of mensen zich ook echt aan het verbod houden. En studenten zijn best geschrokken van de nepadvertenties voor studentenkamers die op social media rondgaan. Je moet dan betalen voor een bezichtiging, maar daarna blijkt je opgelicht te zijn. Tientallen studenten zijn er al in getrapt. De Woonbond legt bij Editie NL uit waarom studenten nou juist de ideale prooi zijn voor dit soort fraude.
1: Ze zijn vaak jong, hebben nog niet veel eerder gehuurd, dus ze weten ook weinig hoe het werkt. En ze willen heel graag heel snel in de studentenstad wonen. Dus ze zijn ook bereid om alvast een bedrag over te maken.
0: Het advies is om altijd eerst contact te krijgen met de huisbaas voordat je daadwerkelijk geld overmaakt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 26 graden.
2: Music. Je luistert naar

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een driejarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Q-Music Limburg Nieuws.
6: Goedenacht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: nacht. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.